0: dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go, non-stop.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: is RTV Go.
1: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: Heb ik het?
1: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

0: ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: En hier is door nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van gedupeerde zoek geraakt. Blijkt uit een brandbrief die de nationale ombudsman Renier van Zutphen vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Daarin slaat hij alarm over de situatie in het aardbevingsgebied.
3: Geen duidelijkheid, gedoe. Dat wordt gezien als een onbetrouwbare overheid. En dat wordt een onbetrouwbare overheid niet alleen maar voor de mensen die nu bij mij geklaagd hebben, maar ook voor al die anderen zien hoe de overheid hun mede-Groningers behandelt.
2: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Ook de Kielster Achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden gisteravond weer vrijgegeven. En meerdere gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. En Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken. Meer nieuws straks om 6:30.
4: Radio Noord.
5: De Ochtendploeg.
4: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, het zomerse weekend is voorbij. De warme werkweek gaat beginnen. En vanaf nu worden de dagen telkens alweer een beetje korter. Ja, het is niet anders. Welkom.

0: Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 22 juni. De ochtendploeg op een dag met flink veel zon. 21 tot 26 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Is dat te vroeg om te klagen over dat het te warm is? Ja, een beetje te vroeg nog, denk ik. Wekenlang geklaagd over de regen.
1: Nou, inderdaad, maar ik kan hier wel aan wennen, hoor. Heerlijk.
0: Ja, ik vind het is wel bij tijden erg warm.
1: Ja.
0: Ik ging gisteren even de tuin doen. Toch maar even het gras maaien. Het was niet zo heel veel zon op een gegeven moment gisteren. Nou, dan gutst het zweet wel van je voorhoofd af, hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn nog niet van de warmte af. Het wordt de komende week warmer en warmer. We gaan ook wel richting de 30 graden woensdag, geloof ik. Hè?
1: Nou, volgens mij zag ik 36 ergens staan.
0: Ja, ik wil dat Harma vragen. Want
1: klopt dat wel?
0: Dat lijkt me toch wel echt de eis.
1: Ja.
2: Het zal wel voor Limburg zijn.
0: Ja, we gaan het Harma vragen die vandaag een bijzondere dag heeft. Oh, hoorde ik afgelopen weekend. Maar wat dat is, dat gaan we straks om kwart voor zeven met haar zelf bespreken.
2: Oh, spannend.
0: Ja, ja. Het heeft iets met het artiestenleven te maken. Maar straks meer daarover. Het WK voetbal is natuurlijk een volle kracht bezig. En dat is ook voor velen een uitputtingsslag. Want misschien heb je ook wel gisteravond op laat gekeken. Of misschien heb je de nachtwedstrijden ook wel zitten kijken. Wat doet dat eigenlijk met je lichaam en met je geest? En hoe ga je dan de volgende dag aan de slag op het werk? Nou, daarover gaan we later vanochtend praten in de ochtendploeg. Met een chronobioloog, Roelof Hutt, van de Rijksuniversiteit Groningen. Want als je echt een voetballiefhebber bent, dan mis je wel wat uurtjes slaap. En dan is het ook nog warm in de nacht. Het zal allemaal van invloed zijn. Deze Roelof Hutt geeft trouwens ook adviezen naar het Nederlands elftal met betrekking tot warmte en slaap. Daarover gesproken, mocht je het vannacht gemist hebben, dat kan ik me zo voorstellen. Egypte heeft Nieuw-Zeeland vannacht verslagen. We praten hier uiteraard bij in de ochtendploeg. 3-1 werd het voor Egypte. In dezelfde pool speelde België met 0-0 gelijk tegen Iran. Dan Kaapverdië, dat speelde heel knap. Met 2-2 gelijk tegen Uruguay. Leandro Bacuna van FC Groningen begon op de bank, net als zijn broer. Beide mochten wel invallen. En gisteravond, dat heb je misschien wel gezien, maar dat was op een heel prettig tijdstip. Won Spanje met 4-0 van Saudi-Arabië. Buitengewoon goed voor mijn voetbalpool overigens. Ik had de uitslag goed.
1: Ik ook.
0: En Oyarzabal had ik 2 doelpunten laten maken. Of 3 doelpunten laten maken en heeft er 2 keer gescoord.
1: Oh, dat is wel heel goed.
0: Nou, uitstekend voor mijn voetbalpuntje.
2: Nou, ja.
0: Voor de rest ga ik helemaal niet zo goed.
1: Nee.
0: Dus een kinderhand is gauw gevuld.
1: Jij gaat goed erop, toch?
2: Ja, nog steeds. Ik weet het niet. Ik heb vannacht nog niet bekeken.
0: Jij stond op plek 2 op enig moment, toch?
2: Ja, dat was vorig weekend. Toen zakte ik weer een beetje terug naar plek 5.
1: Nu sta je weer op 5.
0: Oh. Ja, wij doen in verschillende pooltjes mee. Ik zit niet in jullie pool. Nee. Ik deel er 1 mee. En toen heb ik op werk werd er ook een pool. Toen dacht ik, nou, dat wordt te veel. Dan moet ik weer een ander systeem. Ook alle uitslagen en invullen. Het zijn maar 104 wedstrijden tenslotte. Dus,
1: jij moet dus ook invullen wie er scoort.
0: Ja.
1: Ja, dat hoeven wij niet.
0: Nee, wij kunnen topscorers aangeven in onze...
2: Ja, dat konden wij ook wel.
0: Oh.
2: Toch?
1: Oh.
2: Uit welk land komt de topscorer? Dat soort dingen.
1: Oh.
2: Dat soort
1: vragen. Dan
0: die bonusvraag heb jij overgeslagen.
1: Ja.
0: Kost je weer punten.
1: Daar sta ik onderaan. Nee, grapje. De halverwege.
0: Het is 22 juni vandaag in 1996... kreeg de toenmalige commissaris van de Koningin Henk Vonhoff... zeer tegen zijn zin ontslag. Hij ging met pensioen namelijk, werd 65, had nog graag door willen werken. Maar dat mocht niet in die tijd. Hij sprak zelf van leeftijdsdiscriminatie. En sprak de legendarische woorden bij zijn afscheid. Vaarwel, mijn Groningenland. Verwacht een andere heer. En die heer bleek Hans Alders te zijn, zijn opvolger. En vandaag in 2019 werd de drafbaan in Stadspark voor het eerst... nou, niet voor het eerst, maar wel voor het eerst sinds jaren weer... een groot concertplek met Stadspark Live eerste editie. Met onder andere Sting en Anouk hier. Nou, daarna nog een hoop grote artiesten weer hier. Het is 6:10, dit is de ochtendploeg. Goedemorgen.

0: Somber en Homewrecker.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En nieuwe Vroege Vogel die we onlangs al wel hoorden bij ons op Radio Noord. André Vinkers uit Tolbert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want jij bent alweer een paar uur aan het werk, hè?
2: Ik ben alweer een paar uur bezig, ja, u was drie beet vertrokken.
0: Ja, want wat doe je voor werk?
2: Ik rijd voor een bakkerij en dat is ook met het brood naar de filiaal en brengen, zeg maar.
0: Ja, zo. Kun je de telefoon een beetje beter voor de mond houden, want dan kun je ook echt goed verstaan.
2: Ja, heel goed.
0: Ja, dat is beter, hè? Want hoe laat vertrek je dan 's ochtends?
2: Ik ga meestal een goed drie uur weg.
0: Zo. En hoeveel dagen per week?
2: Zes dagen.
0: Zes dagen?
2: Ja.
0: Ja, dan fijn dat je ook één nog mag uitslapen dan, hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, die koester ik ook, hoor.
0: Ja, dat is dan de zondag, neem ik aan.
2: Ja. Ja, ik ben door de week natuurlijk wel een keer vrij door allerlei dingetjes. En je hebt wel een keer vakantie en dat gaat er natuurlijk wel af.
0: Ja, maar dat is wel pittig.
2: Ja, zeker, zeker. Wij zijn samen. Hè. Wij rijden voor de bakkerij, dus wij zijn de bakkerij zelf niet. Ik werk eigenlijk voor een transportbedrijfje. Dus wij zijn ook wel eens met andere dingen in de weer overdag. Dus soms ook wel eens s'avonds, pas een uur 9:30, 10 pas thuis. En dan is het wel een kort nachtje.
0: Nou, inderdaad. Want wat is dan vandaag de planning?
2: Hierna heb ik nog weekkranten. De bijlagen voor de weekkranten moeten nog rond bij de bezorgers.
0: Dat moet ook nog gebeuren. Dus hoe laat denk je dan vandaag vrij te zijn?
2: Nou, uur 1:30, 2.
0: Oh, oké. En heb je airco in de auto?
2: Ja, ik heb airco.
0: Oh, dat wel. Ja. Nou, als het wel heel erg vervelend deze week, hè?
2: Ja, dan is het... ik zie temperaturen boven de 30 graden voorbij komen... en dan is het echt wel afzien, hoor. Ja. Ook sowieso met airco ook al.
0: Jawel, want als je dan uit de auto stapt, loop je ook tegen een muur aan, hè?
2: Loop je tegen een muur aan en die pakketten en folders zijn meestal ook vaak best wel veel gewicht in. Dus dan, dan begint je ook wel te zweten. Ja.
0: Maar vind je het leuk werk wat je doet?
2: Ja, absoluut. Je bent vrij. Hè. Je zit niet altijd direct aan iemand gekluisterd. En je moet gewoon je werk doen. En dat binnen een tijd. En dat is meestal wel voldoende. Dus dat gaat prima.
0: Ja, en omdat je op veel plekken komt met het nu afleveren van het brood, spreek je ongetwijfeld ook veel mensen dan nog wel.
2: Nou, deze tijd van de dag zie je niet zoveel, hoor.
0: Nee? Oh.
2: Nee.
0: Hey, maar vorige week was jij op Radio Noord voor de vaste luisteraars. Jij zat bij Femke, want jouw dochter is getrouwd.
2: Ja, klopt.
0: Hoe was dat?
2: Ja, geweldig feest. Dat maak je maar één keer mee als vader.
0: Als goed is wel, ja.
2: Ja.
0: Ja, mocht je dochter weggeven?
2: Ja, weggeven is een groot woord. Ik heb de zorg uit handen gegeven.
0: Ja. Ja, mooi. Want het is een groot feest gehad.
2: Ja, zeker. Ja. Ze is met de koets getrouwd met haar eigen vader voor.
0: Zo.
2: En dat is eigenlijk wel een... dat was altijd een wens van haar en dat is ook uitgekomen.
0: Ja.
2: En
0: ben je tevreden met de partner die ze gekozen heeft? Als schoonvader?
2: Absoluut, ze wonen al een aantal jaren samen, dus ze hebben al wat stage lopen.
0: Werk ze voor vandaag, rij voorzichtig.
2: Ja, dank je.
0: Oké, dag André. Joe, mooi. De Vroege Vogel.

0: zomerse muziek op een zomerse dag. Barry Manilow en een bezoekje aan de Copacabana. Het is 7:05. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran zit erop. De landen spraken sinds gistermorgen met elkaar in een luxe hotel in Zwitserland. Onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die zeggen dat de gesprekken in een positieve en constructieve sfeer zijn gevoerd. En dat er bemoedigende vooruitgang is geboekt. Het doel is nog steeds om binnen 60 dagen een definitief akkoord tussen beide landen te bereiken. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen. Ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau op dag van de autoriteit Consumentenmarkt. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op een site te zien is. Frustrerend voor mensen met een visuele beperking.
1: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
0: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. En we hadden het al kort over. Kaapverdië heeft weer gestunt op het WK voetbal. Na het knappe 0-0 tegen Spanje werd nu Uruguay op een 2-2 gelijkspel gehouden.
2: En daar komt de 2-2. Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld. Helio Varela en een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. 2 wedstrijden tegen 2 grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Kaapverdië 2 punten op.
0: Ja, bij Kaapverdië meerdere in Nederland geboren spelers op het veld. Onder hen Laros Duarte. Ik noemde hem per ongeluk Bakuna. Oh. 6 uur, ja. Han Alvon wees ons er terecht op. Maar Bakuna komt, daarvan waren de verwarring. Die komt later dit uur nog voorbij. Die speelde natuurlijk mooi gelijk met Curaçao. Zijn verhaal later nog dit uur. België stelde ook de tweede wedstrijd teleur. Kwam niet verder dan een 0-0 tegen Iran. Zometeen het Groningse nieuws erop. Wat zit erin?
3: Ja, nationale ombudsman Reinier van Zutphen stuurt vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Wat daar zoal in staat, hoor je zo.

0: half zeven. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG... is 329 dossiers van gedupeerden kwijtgeraakt. Daar wijst nationale ombudsman Reinier van Zutphen op... in een brandbrief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens hem is dit typerend voor de situatie in het aardbevingsgebied. Er gaat nog steeds van alles mis.
2: Mensen zijn enorm geraakt door de bevingen, hebben schade ondervonden. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen... maar het duurt veel te lang, ik moet mijn huis uit. Toen kwam ik terug, was het weer niet in orde. Mensen moeten jaren wachten, krijgen geen uitsluitsel. En dat maakt het zo tragisch. We weten het al heel lang. En toch gebeurt het goede niet.
1: Het IMG zegt de kritiek van de nationale ombudsman te erkennen. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten toen beschadigd door het noodweer. Ook de Kielster achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. Meerdere gemeenten verwachten intussen nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeenten Oldambt en Veendam laten weten dat de wegen en fietspaden weer begaanbaar en veilig zijn, maar dat er nog wel losse takken in bomen hangen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold daarom om extra voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken, uit de buurt van bomen te blijven en niet zelf takken weg te halen. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen opties voor een tijdelijke fietsverbinding als de Gerrit Krolbrug in Groningen wordt vervangen. Dat schrijft de VVD-minister in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is deze optie te duur. Hij wil gaan kijken naar wat wel kan om de gevolgen van de verbouwing op te vangen. Daarbij noemt hij onder meer bredere fietsstroken en extra buslijnen als mogelijkheden. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Oosterhamrikade met de Kapteinlaan in Groningen. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De brandweer heeft gistermiddag een paard uit de sloot gered aan de Achtermadeweg bij Haren. Even na 2:30 werd de brandweer gealarmeerd dat een dier te water was geraakt. Brandweerlieden slaagden erin het paard met een grote band uit de sloot te trekken. En nog even terug naar zaterdagavond. Ook bij SC Loppersum zagen ze toen het Nederlands elftal het WK-duel tegen Zweden ruim winnen. Om het 40-jarig jubileum van de club te vieren had Loppersum 80 voetballers uit het Duitse Loppersum uitgenodigd voor een wedstrijd.
3: Er zijn een aantal mensen van de club enorm druk mee geweest. En ik moet zeggen, de mensen uit het Duitse Loppersum zijn ook erg enthousiast geweest. Dus ja, het is geweldig ook hoe we met elkaar omgaan.
1: Zegt Sander IJsinga van SC Loppersum dat het Duitse Loppersum met 5-1 versloeg. Dezelfde uitslag als Nederland-Zweden dus. In nieuws op rtvnoord.nl.
0: En in onze app?
1: Nou, daar mag je ook gaan kijken.
0: Oké, dankjewel Rob.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks om 6:15 vertelt Harma hoe warm het vandaag dan weer gaat worden. Maar eerst een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Dat ging over die prachtige dag van gisteren. Het was immers de belangrijkste dag van het jaar, Vaderdag.
5: Hallo Edwin, goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: Lopend vuur.
0: Vaderdag zit er weer op. En traditie met sommige mensen ontbijtje op bed. Zelfgemaakte knutsels, altijd de goed bedoelde asbak. Toch? Die hebben we vroeger allemaal een keer gehad, ja. Denk ik, als vader zijnde.
2: Of als handdruk in gips.
0: Oh ja, ook leuk. Nou, ik vond het bij ons vroeger, de kinderen klein waren op school, best leuke originele cadeautjes.
3: Ja.
0: Ik heb nog heel lang op het werk een schilderijtje gehad van een radio. Want even mijn kinderen een radio geschilderd.
2: Oh, ja,
0: van,
2: leuk. Ja.
0: Vaderdag. Bij ons thuis vieren wij Vaderdag, was ons lopend vuur. Hebben jullie nog iets aan Vaderdag gedaan?
2: Ja. Ik ben naar mijn vader geweest. En ik heb...
0: Een asbak gekleid?
2: Nee, dat dan weer niet. Maar ik heb wat ik voor mijn moeder ook gedaan heb, is een boekje ingevuld met allemaal vragen. En fotootjes moest je daarin plakken. Gewoon allemaal herinneringen. Van,
0: oh, wat leuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Dat is origineel.
2: Ja. Voor de vaders waren die boeken niet zo uitgebreid. Dus hij kreeg een uitgedunde versie. Oh. Maar ik zei, dat vind je dan maar niet persoonlijk nemen. En een gele rakker heb ik erbij.
0: Een gele rakker. Ja, ik ben een vader ook met gele rakkers. Worstje hangertje erbij. Zo. Ja. En mijn dochter had weer een barbecue. Ik ben gisteren op de barbecue met mijn oudste dochter.
2: Oh,
0: ja, dat was leuk voor Vaderdag. Ja.
2: En jij ook verwend, Rob?
3: Jazeker, ja. Nou, ik heb ook lekkers gekregen, waaronder ook een paar gele rakkers, zoals jij ze noemt.
0: Ja. Lang geleden had ik die terminologie daarvoor gehoord. Ja. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Wat kwam er binnen, Petra?
2: Nou, bij Els Kok wordt het ook gevierd. Gezellig samen zijn. En ze zegt, het gaat niet om de cadeautjes, maar om de liefde te tonen aan de vader. En Trientje van der Laan die heeft het ook gevierd. Lekker uit eten geweest met elkaar. En Gea zegt, wij doen niet aan vader- en moederdag. Wel toen onze dochter op de lagere school zat. En daar kwamen ook veel reacties over binnen. Het was leuk als de kinderen, toen de kinderen nog op de basisschool zaten. Greet zegt, ik weet van mezelf nog hoe spannend ik het vond om een cadeautje te maken op school en te verstoppen thuis. En mijn vader was altijd super blij en ik was natuurlijk super trots.
0: Dat zijn ook de leukste cadeautjes.
2: Dat zijn de leukste cadeautjes. Mooie herinneringen ook.
0: Ja.
2: Sharon zegt, vieren is een groot woord, maar er wordt wel wat voor de vader gehaald. De dag gaat niet zomaar voorbij, maar de kinderen zijn wel vrij om hun eigen ding te doen. En Tony en Dorina Mas zeggen normaal altijd wel, maar dit jaar zijn we op vakantie op Mallorca. Nou, veel plezier. En daardoor kunnen de kinderen niet komen. Richard zegt ook normaal ook, gewoon geef hem wat lekkers. Neem een bloemetje mee, alleen dit keer ben ik er zelf niet. Dat kan natuurlijk ook, maar daarop zeggen mensen dan weer, iedere dag is het natuurlijk vaderdag, zoals Jan dat zegt. En Connie zegt dat ook, wij waarderen onze vader en opa elke dag. Daar hebben we niet alleen vaderdag voor nodig.
0: En zo is het natuurlijk ook, maar wel leuk als zo'n dag er even is, zeg ik.
2: Zeker,
0: als vader
2: ja.
0: Bij ons thuis vieren we vaderdag. Afgelopen vrijdag onze lopend vuur en aanloop na vaderdag. Dus dank voor je mening. En dank voor je stem. 35% van de stemmers was het ermee eens.

0: Meteor en Hanna mee. En wat wil je van mij? Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het zo meteen even over het weer hebben. Maar eerst andere belangrijke zaken, Harma. Jij hebt vandaag, jij hebt plaatopname vandaag.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, vertel. Ja, nou ja. Ik inderdaad, ik ben benodigd door Sprookwater, Harry en Martin. Ja. Of ik een plootje wilde opnemen. Ik denk dat, je laat nog wel eens wat lust. Dat we hebben karaoke toestanden hier altijd met het tuinfeest allemaal in het jaar. En dan werd al heel gaaf van Mark. Is het misschien wel een idee? Ja, misschien wel, ja. Maar dat sluimert een aantal jaren in een normaal. Dan komt er een tekst voorbij en met een melodietje. Ja, en dan ben je de sjaak, hè?
0: Ja.
1: Dus ik mag vanom opnemen.
0: Leuk, man.
1: Heel spannend.
0: Nou, en mooi, ik sprak toevallig Martin afgelopen weekend. Uh-huh. Martin Blok. En die zei, Harma kan best goed zingen.
1: Nou, kijk eens aan, dankjewel.
0: Ja. Dus de lat ligt hoog, Harma.
1: Ja, ik word er nou al een beetje zenuwachtig van. Ja,
0: het duurt al een paar weken, geloof ik, voordat dat het zover is. Hè, dat we het gaan horen.
1: Ja.
0: Nou, ben heel benieuwd. Vanavond aan die opnames, zei jij?
1: Ja, klopt.
0: Dus dan gaan we dat morgen vroeg met je bespreken. Hoe het geweest is.
1: Ja, dat is dan. Ja. Gauw.
0: En dan eerst het weer na een onstuimige nacht van vrijdag op zaterdag. Zitten we nu echt in het hele warme weer ineens, hè?
1: Ja, klopt. Het was afgelopen weekend was het desastreus hier in Noord-Zuurbroek in omgeving. Het was echt verschrikkelijk. En nu is het rust in de atmosfeer. En we gaan nu aan op een, zoals het nou liet, een hittegolf. En ook nog zo'n klein beetje uitgonden van de hoogste temperatuur op vrijdag. Dat zo wel gemiddeld 35 graden kan worden. Nou, dat is wel echt extreem natuurlijk. Want dat maakt me nooit heel gaar met. Op dit moment is het in ieder geval een stuk aangenomen. 12,5 graden in de stad. 26 graden werd door Guster. 11 mm van afgelopen weekend in. Vrijwel onbewolkt op dit moment. En waarom is het dan 32 mm? Visvliet, 23,5 groot. Guster, helder en zonnig en 14,5 groot op dit moment. Met een zwakke noordoostenwind en een roodschaal. 11,5 uur zon, 5 mm van het hele weekend. 22 groot werd het. 5 mm is te verdampt. Ik moet van goud zeggen. Van de dag van Guster. 22 groot werd Guster op dit moment onbewolkt. En 16,5 groot met 30 km zicht. Verhoog, ja, de zon doet gauw de best. En de temperatuur die loopt op richting 21 groot in het Lauwersmeergebied. Tot zo'n 24 graden een zomerzamerdag verder de provincie in met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond vannacht komt er wat meer bewolking, 12 tot 15 graden als minimum. In Meurden is het vrij zonnig en met een motige tot vrij krachtige oostenwind al een beetje winst, 23 tot 27 graden.
0: Dankjewel, zometeen hoor je een van de Groningers op het WK voetbal, namelijk Leandro Bacuna. Met zijn Curaçao pakt hij een historisch WK-punt.
2: Radio Noord.
3: Ain't no country club either.

0: Sheryl Crow in de ochtendploeg op Noord. And all I wanna do is have some fun. Nog een beetje rustig aan. Het is warm ook vandaag. Ja, Curaçao heeft het historisch WK-punt binnen tegen Ecuador. Afgelopen weekend werd het 0-0. Met dank aan doelman Eloy Rome. Die hield zijn ploeg met 15 reddingen op de been afgelopen weekend. Je hebt er misschien wel voorbij zien komen. En door dat ene punt maakt Curaçao nog altijd kans op de volgende ronde. Bij Curaçao. Drie geboren Grunnigers. Eén daarvan is Leandro Bacuna, oud FC Groningen onder andere. Hij kwam voor de microfoon van NOS-verslaggever Matthijs Westraten en die zei tegen hem:
1: wat was dit voor avond?
2: Ik denk geweldig. Ik denk dat dit ons beschrijft als team, als nation eigenlijk, als Curaçao zijnde. Dat we zo klein zijn, maar we hebben zo'n grote hart en we kunnen gaan 90 minuten lang. En ik denk dat wat de fans de eerste wedstrijd gedaan hebben, is ons gewoon vertrouwen blijven geven van oké, jullie hebben 7 verloren, maar we zijn super trots op jullie. En dat hebben wij vandaag gedaan. We wouden de fans trots maken, we wouden iedereen op Curaçao trots maken. En ik denk dat dat gelukt is vanavond.
1: Het was 90 minuten hard knokken, hè?
2: Nee, het was een open wedstrijd. Ik denk, dat heb je ook wel gezien. Ik denk dat de eerste minuut krijgt zo'n hele grote kans. En Eloy die stopt dat gewoon. En dan gaat hij groeien in de wedstrijd. En hij heeft gewoon vandaag heeft hij gekiept zoals hij altijd kiept. En dat heb je af en toe ook nodig.
1: Ja. Maar jullie kregen ook kansen. Je had zomaar met de winst zelfs nog vandoor kunnen gaan.
2: Nee, dat zeg ik. Het was een open wedstrijd. Het kwam allebei de kanten op. Wij hadden kansen, hun hadden kansen. En ik denk voor de kijkers was het een super wedstrijd. Het ging alle kanten op. Maar ja, ik bedoel, we hebben vandaag wel als ploeg hebben we laten zien dat we eigenlijk wel mee kunnen met de top, zou ik zeggen. Want dit zijn moeilijke wedstrijden, maar als je kijkt naar Germany, denk ik dat hun toch wel een 2-3 klassen erbovenuit steken. Maar dat je met zulke ploegen dat je gewoon gelijkwaardig bent.
1: Koning was in de kleedkamer, koningin, prinses. Wat zeiden ze?
2: Nou, ze bedankten ons gewoon. Ze zeiden, jullie hebben het gewoon heel goed gedaan. Om met zo'n klein land eigenlijk, om Ecuador, die bijna 10 keer zoveel meer inwoners dan ons heeft, om hun het zo lastig te maken. Ja, dan heb je het gewoon goed gedaan en ze waren trots op ons.
1: Ja. En ze hebben er veel moeite voor gedaan, hè? Want ze waren eerder vandaag bij Oranje. Ja. Met het vliegtuig hier naartoe. Doet dat wat met jullie?
2: Ja, natuurlijk. Als je zulke mensen bij je wedstrijd hebt om te kijken, dan denk ik toch dat iedereen ook de waardering naar ons als Curaçao ziet, zeg maar. En daar zijn wij gewoon super trots op. En we proberen zoveel mogelijk mensen blij te maken. En vandaag moeten we gewoon met z'n allen de positieve dingen eruit halen en zorgen dat we gewoon als ploeg het laatste wedstrijd nog heel leuk kunnen maken.
1: Ja, ik wou zeggen, één ding weet je zeker, je zult moeten winnen om nog te kunnen dromen. Winnen van Ivoorkust, kan dat?
2: Ja, het wordt heel lastig. Ik denk dat Ivoorkust, als je vanavond ook, we hebben een stukje gekeken vanavond, die zijn ook gewoon goed, die hebben Duitsland heel moeilijk gemaakt. Maar ja, wij gaan, net als vandaag, gaan we ook proberen zo lastig mogelijk te zijn. En kijken waar we ergens een kans kunnen snoepen. En ik heb tegen mijn ploeg gezegd van de voortoe, want kijken wat het Ivoorkust een beetje een betere Jamaica is eigenlijk. En ja, daar moeten we voor waken en gewoon klaarstaan.
0: Leandro Bacuna, Oetgrun, een van de dreigrunnigers die Curaçao. Mooi, hè, dat puntje. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen aan de andere kant van 7 uur een soort van kledingadvies. Het is warm. Er komt misschien wel een hittegolf aan, zegt Harma. En wat draag je dan na je werk? Nou, misschien goed om dat even door te nemen. Zometeen na 7 uur. Hè, kunnen slippers nou wel of kunnen slippers nou niet? Waar zit het dan? Dit is All Saints en Pure Shores.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een laag niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
5: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
4: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
6: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
4: Het 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
8: Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van aardbevingsgedupeerden zoekgeraakt. Blijkt uit een brandbrief die Nationale Ombudsman Renier van Zut van vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. De zaak kwam aan het rollen nadat zich iemand bij de ombudsman meldde, omdat hij maar niks over zijn dossier hoorde.
9: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren.
8: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Ook de Kielster Achterweg is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven. Intussen verwachten meerdere gemeenten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeente Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken. Meer nieuws straks om 19:30.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
13: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portende uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
2: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, ik klok je even in op maandagmorgen met straks zomerkledingadviezen. Een koning met humor, een nieuw lopend vuur en nu muziek van AHA.
15: Ja, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Hallo.

0: 22 juni, begin van een warme week. Een hittegolf komt eraan, zegt Harma. En het kan vrijdag misschien wel 35 graden worden. Ook gelijk zo overdreven weer, hè. Vandaag 21 tot 25 graden. En volop zon. En het zonnetje is er al lekker bij. Ja, en wat doe je dan aan na je werk als het warm is? Als er een hittegolf is? Onze collega's van RTV Drenthe zijn daar eens ingedoken. Laten we eens even een paar dingen doornemen. Of wij vinden dat dat kan of niet kan. Dan moet je verder zelf weten wat je daarmee doet.
1: Oké, ja.
0: De korte broek.
1: Bij mannen op zich, ja. Ja.
0: Ik vind dat het kan. Ja.
2: Ja,
0: maar mag de knie dan zichtbaar zijn of niet?
1: Ja, dat mag nog.
0: Jawel, toch? Ja, als het maar netjes is, toch? Net een korte broek.
2: Vrijdag heb ik er nog geen aan gehad hier naartoe.
0: Nee, ik heb nog getwijfeld, maar ik dacht, nou, het is zo warm is het in de nacht nog niet. Discussiepunt, teenslippers.
1: Nee, dat niet.
0: Eens. We zijn het wel eens, hè?
2: Naar het strand.
0: Gewoon netjes.
2: Gewoon net als goed.
0: Ja, en dan, dit is niet per se voor ons, denk ik erop. Hoewel, als je het wil, moet je zelf weten. Spaghettihemdjes. Dus van die hele dunne bandjes over de schouders.
1: Jij
0: vindt
1: het wel? Ja, dat kan nog wel. Ja.
2: Nee, ik zou toch wel een beetje de schouders bedekken op het werk.
0: Ja, de schouders zou ik wel bedekt houden. Ja. Nou, dat zijn van die dingen, moet je zelf verder weten wat je daarmee doet. Overigens, zwembroek? Nee. Dat gaat er verder.
1: Kroptops? Ja.
0: Nee. Ik kwam gisteren, dat vond ik toch wel aardig, op de socials van de RTV Noord, kwam ik een vaderdag bingo tegen. Heb je die toevallig gezien?
1: Nee.
0: Dat was allemaal dingen.
1: Oh ja, die heb ik gezien.
0: Die op jezelf of op je vader van toepassing zijn. Ik kwam maar op 3 die niet van toepassing waren op mij.
1: Oh ja?
0: Ja, nou, let op. Even kijken, grasmaaien, ja, dat doe ik. Sokken krijgen op vaderdag, nou dit jaar niet, maar dat is zeker wel eens gebeurd. Voetbal kijken, inclusief ongefilterde adviezen. Dat zijn kleine letters, heb ik ook wel. Slapen op de bank met de tv aan, maar zeker gebeurt dat. Schelden tijdens het klussen. Ja, als je op je duim slaat, wil dat wel eens voorkomen.
2: Ja.
0: Deze had ik niet, maar ik vind hem wel...
1: Ik denk dat ik weet welke jij niet doet.
0: Nou?
1: Zo'n duimpje sturen.
0: Nee, dat doe ik wel.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Duimpje sturen. Ja.
2: Houdt het maar gewoon niet meer.
0: Ja, als iemand een lipje stuurt, een duimpje. Dat is niet... Dat hoort bij vaders. Vind je dat kan niet?
1: Nee, die zeggen altijd oké met een duimpje.
0: Oh.
1: Na een heel lang verhaal.
0: Schudden met een handje borrelnoten stond erbij. Dit herken ik wel, maar mijn vader schudt ook als een pinda's in zijn hand. Ja. Heb ik nooit gedaan, schudden met de...
2: Nee, die kan ik ook niet aan.
0: Hard lachen om de eigen grap.
1: Dat doe jij wel.
0: Doe je wel hoor, dat kan ik best wel doen, ja. Ja. Vraag maar aan je moeder. Zeker, heb ik vast ook wel eens gedaan bij een lastige kwestie.
2: Ja.
0: Deze doe ik niet. Een 1 gerecht heel goed kunnen maken. Nou, ik zit inmiddels toch wel op 2. Nee. Dat lukt nog wel redelijk allemaal, waar mijn kinderen ongetwijfeld anders over denken. En deze, daar word ik hier ook mee voor de gek gehouden. Een boemerflapje om je telefoon hebben.
1: Oh ja.
0: Ik vond het toch grappig.
2: Ik kan me ook wel veel aanvinken.
0: Jawel, ook wel, Rob. Maar die porrelnootjes, doe jij dat ook zo schudden met
2: je? Nee. Dat zal ik ook wel eens een keer hebben gedaan, maar niet in de regel.
0: Nee. Ik zat na de wedstrijd van Nederland, we hadden gekeken bij vrienden, hartstikke leuk, gaan zelfs op voetbal kijken. Zat ik op de terugweg in de auto en toen hoorde ik een gesprek voorbij komen. Na afloop van de wedstrijd van Oranje met koning Willem-Alexander, die dan natuurlijk was met koningin Maxima en prinses Ariaan. En hij blijkt wel echt wel voor humor te beschikken, onze koning. Want hij zat natuurlijk naast FIFA-baas Infantino. Nou, dat is natuurlijk een hoop te zeggen over dat hele WK-voetbal. En daar werd hem dan ook door Simone Tukker, de Groningse, die we vorige week nog spraken, bij NOS-dienst nagevraagd. Toen zei hij dit.
3: Ja, kijk, we zijn hier om Nederland een hart onder de riem te steken. Nederland speelt hier tijdens het WK. En ik zit zelf niet bij de FIFA. Ik weet wel dat bij het IOC wij op een andere manier met dit soort dingen omgaan. Maar ja, FIFA is een andere organisatie dan het IOC. Dus ik hoop dat ze hier wel van leren voor Los Angeles 28... dat er dan op een goede manier mee omgegaan wordt.
4: Ik zag u wel naast Infantino zitten. Heeft u hem niet een beetje kunnen bewerken?
3: Ja, natuurlijk. Ik ben de gast hier van de FIFA. En als Infantino dan aanwezig is, dan zit je naast de gastheer. Ik heb misschien nog een paar suggesties gedaan voor de Vredesprijs in de komende jaren.
0: Dat is echt wel een hele goede grap, hè? Ja. Ik weet niet of de Rijksvoorlichtingsdienst de afloop zo blij was met deze. Maar die grap is echt goed van hem.
2: Ja.
0: Goed, hij ging daarna nog een Curaçao en had een mooi weekend zo. Nou,
2: ging hij toch dansen in de kleedkamer, hè?
0: Ja. Kan die trouwens ook best nog wel, hè?
2: Ja.

0: gooi de heupjes maar los. Hier zijn Lucas en Gea.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat me maar gaan.
3: Laat me maar gaan, wat jij nog

0: ergens. Ja, daarna moet de hele boel natuurlijk weer op gang komen. Dus dan gaat het wel een tijdje duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt. Dat richt zich tegen bezuiniging op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken. Ook tegen het versneld verhogen van de AOW-leeftijd zou gestaakt worden, maar die kabinetsplannen zijn inmiddels van tafel. Voor reizigers in het openbaar vervoer wordt het dus improviseren komende woensdagmorgen. Wat is jouw mening over deze staking? Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur van vandaag.
1: Ja, ik denk van, ze doen het echt niet om de reiziger te pesten of zo. Dus het zou wel echt nodig zijn om er aandacht voor te vragen op deze manier. Ja. Maar ja, helpt het ook? Dat weet ik niet.
0: Ik vind het wel vrij rigoureus gelijk ook. Gelijke staking in het OV. Nou ja.
2: Ja, goed, je wil natuurlijk aandacht daarvoor. En met een OV-staking krijg je die aandacht wel. Dus maar goed, iedereen heeft recht om te staken.
1: Ja.
2: En wat dat betreft ook wel een beetje voor de vakbond pleit, is wel dat ze ervoor hebben gekozen om die staking dan te doen als de herexamenperiode al voorbij is.
0: Dat is wel sympathiek inderdaad.
2: Die eindigt morgen, geloof ik. Ja. Dus ja, dan is het woensdag, ja.
0: Nee, maar als je iets zoiets organiseert, wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk medestanders hebben. En als je dat wel zou doen in de herexamenperiode, dan krijg je ook tegenstanders natuurlijk daar
2: extra
0: bij. Dus
2: nou ja,
0: dat is
2: goed.
0: Verstandig inderdaad.
2: Ja.
0: Ja, het wordt wel lastig als jij afhankelijk bent van het openbaar vervoer om op je werk te komen. Dus het zou best eens een thuiswerkdagje voor mensen kunnen zijn. Ja. Woensdag of later op het werk komen. Hm. Het excuus van de brug stond open hoef je in ieder geval niet te gebruiken.
2: Nee,
0: de trein reed ineens niet. Nou ja, ik ben benieuwd wat jouw mening is op ons lopend vuur van vandaag. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer.
1: Ja, en laat je mening achter. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Maar je mag ook even appen of bellen op nummer 050-388-288.
0: En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Meerderheid voorlopig is het eens, hoor. Met de stelling in het openbaar vuur over het openbaar vervoer, zo moet ik het zeggen. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer. Daar is namelijk 62% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En dan een hele serie jarigen. Ik neem er een aantal met je door. Dan Brown is jarig. Schrijver van onder andere de Da Vinci Code en veel van die andere mooie boeken. 62 geworden vandaag. Leo Driessen is jarig, de voetbalcommentator. En zoals hij ooit bij ons in de uiting zei, de onbezoldigd perswoordvoerder van de Telstar.
2: Ja.
0: Hij deed natuurlijk ook heel lang het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Hè. 71 geworden vandaag. Actrice Meryl Streep viert haar verjaardag. Het is haar 77ste. En Eelco Bos van Roosentaal, die kennen we van Nieuwsuur. Onder andere viert zijn 50ste verjaardag vandaag.
2: Uit Groningen ook, hè?
0: Komt hij uit Groningen?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja. Dag.
0: Al het goede komt uit Groningen.
1: Ja,
2: ja. Ja, volgens mij heeft hij gestudeerd aan het Pedinus Gymnasium. Oh,
0: Menno Bentveld is ook jarig. Van de Vroege Vogels op televisie bijvoorbeeld viert zijn 59ste verjaardag. Jeroen van de Boom, de zanger, 54. Net weer uitgetopperd, denk ik. Hè?
1: Ja, mijn zus is daar geweest.
0: Was leuk?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, het is wel
1: een
0: feest.
1: De voetbalwedstrijd was daar ook voorafgaand te zien.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Een groot feest natuurlijk.
0: En gelukkig helemaal niet warm in zo'n stadion.
1: Nee.
0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Zij wordt 73. En Jimmy Somerville viert zijn 65ste verjaardag. Die kennen we van The Communards, van de Bronski Beat. Maar hij maakt ook dit leuke soloplaatje.

0: 19-jarige Jimmy Somerville samen met June Miles Kingston. Come on, te dier. Adieu. Ochtendploeg op Radio Noord op deze maandag. Met zometeen een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, een boot in nood. Waar? Dat hoor je zo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, zijn 329 dossiers van gedupeerde zoek geraakt. Schrijft de nationale ombudsman Renier van Zutphen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Van Zutphen vertelt hoe de zaak aan het rollen kwam.
11: Er was op een gegeven moment iemand die kwam bij ons in en zei, het is heel raar, want er is iemand bij mij geweest, daar moet een verslag van zijn, ik hoor maar niks. En toen gingen we vragen bij het IMG, hoe kan dat nou? Dat wisten ze eigenlijk ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. En toen zei ze, oh, dat is ook wel gek, misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad. Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten beschadigd door het noodweer. Ook de kiosk achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. Meerdere gemeenten verwachten intussen nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeenten Oldambt en Veendam laten weten dat de wegen en fietspaden weer begaanbaar en veilig zijn, maar dat er nog wel losse takken in bomen hangen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied de Borgerswold om voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken, uit de buurt van bomen te blijven en niet zelf takken weg te halen. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een boot die in de problemen was gekomen op het Hoornse Meer bij Groningen. De boot trok een zogenaamde bananenboot, maar raakte lek en dreigde te zinken. De 6 opvarenden zijn door de brandweer van boord gehaald. De Groningse editie van de Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim €165.000 opgeleverd. Zo'n 800 mensen liepen gisternacht 10, 20 of 40 kilometer in en om het zuiden van de stad Groningen en Haren om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Het was de tweede keer dat het landelijke evenement in Groningen werd gelopen. Vorig jaar liepen er 600 mensen mee in de stad en werd er ruim €125.000 opgehaald. In heel Nederland is dit jaar meer dan €2 miljoen ingezameld voor Stichting Vluchteling. En Tigo Land speelt ook komend seizoen voor FC Groningen. De 20-jarige middenvelder uit Pijzen wordt opnieuw gehuurd van landskampioen PSV. Land gaf aan het eind van het seizoen al aan dat hij ervoor open stond om nog een jaar te worden verhuurd aan FC Groningen. Na een moeizame start speelde Land zich vorig seizoen in de basis bij de FC. Hij kwam uiteindelijk tot 30 duels waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Komende vrijdag begint FC Groningen met de trainingen voor het nieuwe seizoen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, je gaat het wellicht merken. Vanaf vandaag oefent de Koninklijke Luchtmacht onder de naam Moving Werewolf 2 weken lang boven onze provincie. Wat ze gaan doen en waar die naam vandaan komt.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Vanaf vandaag oefent de Koninklijke Luchtmacht 2 weken lang boven onze provincie. Dat gebeurt onder de noemer Moving Werewolf. Major Friso Dankaert van de Luchtmacht, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen met Major Dankaert.
0: Wat gaat er gebeuren tijdens deze oefening? Waar gaat u op oefenen?
1: Ja, wat gaan we doen? Met deze oefeningen beoefenen we het ACE-concept. Dat staat voor Agile Combat Employment. Dat betekent dat we oefenen om vanaf meerdere locaties te opereren, zodat we minder voorspelbaar en minder kwetsbaar zijn.
0: Ja,
1: en tegelijkertijd.
0: Ja, en wat betekent dat dan in de praktijk?
1: In de praktijk betekent dat we van een andere locatie opereren. Normaal doen we dat op onze vliegbasis Eindhoven. En nu doen we dat gedislokeerd op het mooie Groningen. En we zijn ontzettend blij dat we dat mogen doen in het kader van civiele samenwerking.
0: En waar vandaan gaat u dan oefenen?
1: Sorry?
0: Waar, vanaf Eelde gebeurt dat bijvoorbeeld of andere plekken?
1: Ja, nee, we gaan echt vanaf Eelde oefenen. Ja. Ja.
0: En wat kunnen we daar dan van merken? Wat gaan we daarvan zien?
1: Ja, u kunt merken dat er gevlogen zal worden met de C-130 Hercules. En die bewegingen zullen zicht en hoorbaar zijn in de omgeving.
0: En hoe vaak?
1: Het zal om en nabij de 2 keer per dag zijn.
0: Dat valt mee. 2 weken lang?
1: Nee, 1 week lang.
0: 1 week lang, ja. En ja, geen F-35's bijvoorbeeld?
1: Nee, deze zijn nu niet voorzien in het oefenscenario. Nee.
0: Waarom wilt u dit trainen, deze manier, op een andere locatie, op een alternatieve locatie?
1: Ja, goede vraag. Wat lijkt uit de lessen vanuit het oosten, is dat het ontzettend belangrijk is om wendbaar en flexibel te zijn. Hè? Dus niet alleen vanaf je eigen locatie, dat is natuurlijk bij ons het mooie Eindhoven. Maar dat we snel kunnen schakelen en ook vanuit andere locaties opereren. En dat is bijvoorbeeld nu het mooie Eelde.
0: Ja. Een hoop mooi in de wereld, dat scheelt dan wel. Als ik u zo...
1: Ja, mooie natuur. Ja. Zeker.
0: Wel, met hoeveel mensen bent u dan op Eelde de komende week?
1: We zijn hier met maar liefst 130 man. Ja.
0: En die hebben ook een kampement daar dan in de buurt opgeslagen?
1: Ja, absoluut. Dat is een vrij groot kampement. En ik ben ontzettend trots op onze mensen. Die is ongeveer in een middagje in elkaar gezet. Dus dat hebben ze mooi voor elkaar gekregen.
0: En waar is dat kampement dan?
1: Ja, dat is dus op de vliegbasis. Hè. Dus dat is een behoorlijke gewaarwording voor de mensen hier. Dat we echt zowat naast de landingsbaan staan. Om zo direct betrokken te zijn bij de operatie hier op Eelde is ontzettend gaaf.
0: Ja. Ja. Maar de gewone vluchten, de vakantievluchten en zo, die hebben daar geen last van?
1: Nee, die hebben daar absoluut geen last van. Nee, wij opereren daar afzonderlijk van.
0: Ja. 2 keer per dag zegt u zo'n Hercules. Gaan we er verder nog iets van merken, daar in de omgeving?
1: Nee, wat ik zei, die zullen 2 keer per dag aan het vliegen zijn. Dus dat zal gemerkt kunnen worden in de omgeving. Dat is zichtbaar en hoorbaar. Maar van de oefening zal de omgeving hier op het kampement verder geen last hebben.
0: Nee. Dan staat u erom bekend altijd bijzondere namen te hebben voor oefeningen. In dit geval ook, namelijk Moving Werewolf. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, goede vraag. Dat heeft ook een stukje geschiedenis. En Moving, allereerst, dat heeft ermee te maken dat we gedislokeerd gaan werken vanaf Eindhoven. We zijn onderweg, om het zo maar te zeggen. Voor de weerwolf moeten we een stukje geschiedenis in. Dat heet de weerwolf, oftewel de wolf. Dat is een symbool, of het embleem van de luchtmacht. De wolfkop komt uit een legende. Vroeger bestond het bekend dat een weerwolf de Welschapshoeve bezocht. En dat is de plek waar Eindhoven Airport nu staat. En vandaar komt dat embleem tevoorschijn. En dat heeft dus te maken met deze mooie oefening.
0: Ja, en u moved naar een andere plek, dan is het cirkel rond.
1: Precies.
0: Zeg maar. Ja. Dank en succes met de oefening.
1: Super, dank u wel. Fijne dag.
0: Dag, Major Friso Dankaert van de Luchtmacht was dat. En zometeen Nederlanders en Duitsers juichen samen in Loppersum voor Oranje. En je hoort Harma op.

0: en Magnetic tussen 7:15.
1: Arma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een warme week en dan valt het vandaag eigenlijk nog wel mee.
2: Ja, wie zit naar de gooie kant van Nederland? Dankzij een noordoostelijke wind is het hier prima te down vandaag. Een mooie, dreuge lucht en dat vertolt zich in Heuvelzeun. En ja, die lekkere, verkoelende noordoostelijke wind die houdt de temperatuur, nou, af zo'n 21 graden vanmiddag in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarmiddag 24 graden verder de provincie in. En dus die motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond komt er wel eens wat meer bewolking, zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En het wordt een vrij zonnige dag en de temperatuur loopt dan wat verder op, omdat de wind draait naar het oosten tot zuidoosten en er wordt 23 tot 27 graden.
1: En daarna gaan we een hittegolf in?
2: Ja, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, temperatuur de 30 graden en meer. Vrijdag de warmste dag, de keer gemiddeld wel 34 graden worden.
1: Zo.
2: Ja.
1: Zwaai.
2: Mooi nooit te lang,
1: nee,
2: hè?
1: Nee, man. Oké, okay, nou, we gaan even voorbij komen. Dankjewel, tot over een uurtje.
2: Zo is het,
1: mooi. Ja, het gaat goed met de Nederlands elftal op het WK. Daar vertel ik niks nieuws mee natuurlijk. Afgelopen zaterdag wist Oranje met 5-1 te winnen van Zweden. Ook bij SC Loppersum hadden ze die dag wat te vieren. De club bestaat namelijk 40 jaar. En dus werd besloten gezamenlijk naar de wedstrijd te kijken. Niet alleen met Nederlanders, nee, ook met een groepje buitenlanders. Nou, hoe dat zat, verzocht de verslaggever Wouter Holsappel uit, die meteen ook maar naar de wedstrijd bleef kijken in Loppersum bij de plaatselijke SC.
3: Sander IJsinga van Loppersum. Dat gaat zo gebeuren, hè?
4: Ja, zeker. Zeker.
3: Maar wat is hier vanmiddag gebeurd?
4: We hadden hier vanmiddag ter ere van ons 40-jarig jubileum de wedstrijd Loppersum tegen Loppersum uit Duitsland. En we hebben een mooi jubileumshirt onthuld. Nou ja, zoals je ziet, tribune, veel oranje, voetbal zometeen. Van alles te doen.
3: Maar betekent dat dat er niet alleen Nederlandse Loppersummers zijn?
4: Ja, dat klopt. We hebben ongeveer 80 Duitsers op bezoek. We hebben om 10 uur ook de wedstrijd van Duitsland, dus die kijken we ook met elkaar.
3: Ja, dus het kan twee keer feest worden vanavond.
4: Ja, daar hopen we op. En dat is natuurlijk op zo'n dag wel het mooiste.
3: Hoe is het om zo'n 40-jarig jubileum en dan zo'n club uit Duitsland uit te kunnen nodigen?
4: Ja, er zijn een aantal mensen van de club enorm druk mee geweest. En ik moet zeggen, de mensen uit de Duitse Loppersum zijn ook erg enthousiast geweest. Dus ja, het is geweldig ook hoe we met elkaar omgaan. Super vriendschappelijk.
3: De aanvoerder van de eerste helft, zo hoor ik hier.
5: Ja, zeker. Ja.
3: Weet je, kan jij wel een goede analyse geven van de eerste helft?
5: Van Nederland zelf dan, fantastisch natuurlijk. Ik zei het al, het wordt 4-1 vandaag. Kijk om je heen, allemaal mensen in het oranje.
3: Ja, het is momenteel 2-1, dus het kan nog 4-1 worden.
5: Het wordt ook 4-1, absoluut. Geloof ik zeker.
3: En vanmiddag hebben jullie ook gespeeld tegen de Duitse Loppersum. Hoe ging dat?
5: Hele mooie wedstrijd, mooie sfeer. De jongens hadden er ook zin in. Fantastische dag, joh. Echt geweldig.
3: Nou, ze zitten er nu nog een beetje treurig bij, hè?
5: Ik hoop dat ze straks ook winnen. Dan wordt het een mooie avond. Anders dan, kan het nog wel lastig worden.
3: Nou, vertel, wie zijn jullie?
6: Ik ben Ivan en ik ben Stijn.
3: Houden jullie een beetje van voetbal, of niet?
6: Zeker, zeker.
3: Nou, nu ben ik wel heel benieuwd wat jullie van de eerste helft vonden. Wie gaat het maar even uitleggen?
6: Ja, ik vond het wel goed. Omdat Nederland die scoort natuurlijk veel. 2 keer. En ja, Zweden geeft gewoon geen druk, dus dat is wel mooi. Zodat wij kunnen scoren.
3: Wat vind jij ervan?
6: Ja, ze voetballen wel goed. Ze hebben al 2 goals, dus onnetjes natuurlijk.
3: Nou, wat vond je ervan?
5: Ja, het gaat alle kanten nog op. Maar leuke wedstrijd.
3: Ja, dat wel.
5: De sfeer zit er goed in hier.
3: Ja.
5: Zeker. Ja.
3: Vanmiddag ook al?
5: Zeker. Vanaf 2 uur staan we hier al.
3: Welk niveau was hoger, dat van vanmiddag of deze wedstrijd?
5: Nou, dat is een moeilijke vraag. Maar nee, wij zijn voor Nederland, hè. Maar we bestaan 40 jaar hier in Loppersum. Ja,
3: zeker.
5: Moet je niet vergeten. Nee.
1: De uitslag tussen Loppersum en het Loppersum als Duitsland was ook een herkenbare. Ook daar werd het 5-1 voor de Nederlanders. Yeah.

0: Hell and Back to Life. We hebben meerdere meldingen gekregen vanuit Winschoten-Noord. Verder onder andere Mariska dat er een probleem is met het water daar. Dat er een storing is, geen water uit de kraan. Er is een lekkage, daar wordt aan gewerkt. En het zou om 9 uur allemaal verholpen zijn. Mocht je nou ergens in Winschoten-Noord onder de douche willen stappen en er komt niks uit, dan is dit de reden.
1: Lopend vuur.
0: Ja, wordt niet gestaakt namelijk. Dat is pas komende woensdag. Een staking in het openbaar vervoer van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends richt zich tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken, de WIA. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Petra?
2: Nou, een reactie van Marie-Christine, die zegt: het is niet voor niets waarvoor er gestaakt wordt. Behoud van de sociale zekerheid. En Gea Piek zegt: ik sta achter deze staking. Als de overheid zo doorgaat met alle versobering, zouden we met z'n allen moeten gaan staken, want het raakt ons allemaal. En Riek zegt: gelukkig dat er eindelijk iets gebeurt tegen dit afbraakbeleid. Ik sta dus voor 100% achter deze staking. En ook nog een reactie van Herman Bos, die zegt duidelijk: staken is een recht.
0: Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur. En vind het fijn als je meepraat. Dat kan via 050-3188-288 door ons te appen of te bellen. En natuurlijk door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 63% overigens van de stemmen zegt eens: ik sta achter de staking in het openbaar vervoer. Straks na 8 onder andere te winnen hier het weerstation van RTV Noord. En ons leuke spel, Wel is dat.

0: klein in zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van...
8: Je luistert naar Groningen 1.
9: 8 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
11: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
10: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
12: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
10: Het 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Ja, goedemorgen. We waren even uit de lucht. Maar gelukkig zijn we er weer, met goud. En ja, het is ook al 9:30, dus we kunnen volgens mij gelijk door naar het nieuws en weer.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Oranje heeft zaterdagavond flink uitgehaald tegen Zweden. Het Nederlands elftal won overtuigend met 5-1... en bezorgde de supporters en alle mensen thuis of op het terras of in de kroeg daarmee een mooie voetbalavond. Nederland liet vanaf het begin zien de sterkste ploeg te zijn en wist het maar net met liefst 5 keer te vinden. Met de ruime overwinning tankt Oranje volop vertrouwen voor de komende wedstrijden. De 5-1-zege werd dan ook met veel enthousiasme ontvangen door de Nederlandse fans. Oranje speelt aanstaande vrijdag om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd tegen Tunesië de volgende wedstrijd. Honderden bezoekers hebben zaterdag een kijkje genomen bij het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Tijdens de landelijke dag van de bouw kregen belangstellenden de unieke kans om het enorme terrein met een oppervlakte van zo'n 35 voetbalvelden van dichtbij te bekijken. Het nieuwe station speelt een belangrijke rol in de versterking van het elektriciteitsnet in Noordoost-Nederland. Hier wordt stroom omgezet naar een lagere spanning, zodat woningen, bedrijven en zonne- en windparken in de regio kunnen worden aangesloten op het netwerk. Met gemengde gevoelens is zaterdag afscheid genomen van de rommelmarkt van CJV Excelsior in Vlagtwedde. Ondanks de zomerse temperaturen stonden al vroeg lange rijen bezoekers te wachten voor de gesloten hekken. Eenmaal binnen was er volop belangstelling voor het grote aanbod en werden er goede zaken gedaan. Daarmee werd de laatste editie opnieuw een succes. Toch was er ook een verdrietige kant. Na 55 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse rommelmarkt. Toen de eerste editie werd gehouden, was het nog een van de eerste rommelmarkten in de regio. Nu valt het definitief het doek voor een evenement dat voor veel inwoners een vaste traditie was geworden. Meer dan 800 wandelaars hebben in de nacht van zaterdag op zondag meegedaan aan de Nacht van de Vluchteling in en rond Groningen. De deelnemers liepen afstanden van 10, 20 of zelfs 40 kilometer en haalden daarmee ruim €165.000 op. Ook landelijk was de actie een groot succes. Verspreid over verschillende plaatsen in Nederland deden afgelopen weekend zo'n 10.000 mensen mee aan de sponsorloop. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Vluchteling. In totaal werd er dit jaar meer dan €2 miljoen ingezameld voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en rampen. En dan nog een extra bericht. Vanwege de hitte zijn de komende week een aantal evenementen afgelast of aangepast. Onder andere, Wandelen Werkt gaat aanstaande woensdag niet door. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later iets meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag.

Boston en More Than a Feeling. En daarvoor hoorden we Somber en Homewrecker. Ja, Groningen wil zich ontwikkelen tot internationale stad. Maar volgens Menno van der Veen van de werkgroep Spoor in Friesland is daarvoor ook een volledig geëlektrificeerd en toekomstbestendig spoor nodig. Nou ja, dat spreken we straks mee. Maar eerst nog even Kane en Rain Down on Me.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Groningen wil zich profileren als internationale stad. Maar volgens Menno van der Veen van de werkgroep Spoor in Friesland hoort daar ook een toekomstbestendige spoorinfrastructuur bij. We spreken met Menno van der Veen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat doet de werkgroep Spoor in Friesland?
2: Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige spoorverbinding in Noord-Nederland. We volgen de ontwikkelingen rond spoorprojecten, brengen naar het Friesen uit, gevraagd en ongevraagd. En we vragen aandacht voor investeringen die het treinverkeer sneller, betrouwbaarder en duurzamer maken.
1: Nou, dat is een duidelijk verhaal.
2: Ja.
1: Dat is hartstikke mooi. En waarom vindt u dat de huidige plannen voor de, ja, ik noem het de Wunderlijn, zeg ik dat dan goed?
2: Ja, klopt.
1: Waarom gaan die niet ver genoeg?
2: De huidige plannen verbeteren de tussen Groningen en Bremen het een en ander, maar benutten niet alle mogelijkheden voor de toekomst. Zonder elektrificatie blijft het moeilijk om een directe, snelle en efficiënte internationale spoorverbinding aan te bieden. En als je een internationale spoorcorridor wilt creëren, dan zou je ook de juiste infrastructuur voor moeten aanleggen.
1: Ja, want wat levert het op dan als je het volledig elektrificeert?
2: Dit zal zorgen voor een goede betrouwbare dienstenregeling tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. En het maakt de directe treindienst eenvoudiger en verlaagt de exploitatiekosten op lange termijn. En het versterkt de economische samenwerking tussen Groningen en Bremen en onderliggende regio's.
1: Oké. En u noemt ook de lijnen naar Leeuwarden en Harlingenhaven. Waarom zijn die volgens u zo belangrijk?
2: Ja, de Wunderlijn staat niet op zichzelf natuurlijk. Reizigers uit Friesland kunnen hier ook van mee profiteren. En als je een beetje een goede verbinding hebt richting Harlingen, dan is het ook aantrekkelijker voor de mensen op de eilanden, maar ook voor de toeristen die richting de Waddeneilanden gaan.
1: Ja, en hoe zit dat met de economische kansen?
2: Nou ja, dat trekt meer toerisme aan. Hè? Dus het is goed voor de eilanden om meer toeristen te ontvangen natuurlijk.
1: Ja, op die manier. En dat gaat alleen beter met elektrificatie, zeg maar.
2: Ja, omdat ze dan sneller op hun bestemming zijn. En ze kunnen comfortabeler reizen, want die treinen zijn meestal een stuk comfortabeler als wat een uur rondrijdt.
1: En waarom gaat dat niet? Waarom gaat dat niet gebeuren? Heeft dat met kosten te maken?
2: Momenteel lopen ze tegen de kosten aan. Ze kiezen voor partiële bovenleiding. Dus gedeeltelijke bovenleiding hier en daar. Een stukje bovenleiding. Voor het optrekken richting de stations. Vanaf de station, sorry. En dan is het niet volledig geëlektrificeerd. En dan gaan ze op accu verder. En dat biedt niet veel mogelijkheden ten opzichte van de elektrificatie.
1: Nou, helemaal duidelijk. Volgens mij is het duidelijk wat er moet gebeuren, of niet?
2: Ja.
1: Ja, nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, is goed.

0: dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedden.
15: Dit is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud.

0: Antje Deeling en Say It, Say It. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. We spreken straks met Edwin Kuiper over de laatste ontwikkelingen rond de FNV-stakingen in het openbaar vervoer die voor aanstaande woensdag gepland staan. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Traveling Wilburys en End of the Line. En daarvoor hadden we Glen Campbell en Rhinestone Cowboy. Ja, we spreken straks met Edwin Kuiper over de stakingen van het FNV in het openbaar vervoer voor aanstaande woensdag. Dat dus straks. We gaan eerst nog even luisteren naar Herman's Hermits met Something is Happening.

0: Mayfield en Your Love. Ja, we hebben het eigenlijk helemaal nog niet kunnen hebben over afgelopen weekend. Dat was best een heftig weekend. Tenminste, hij begon heftig.
1: Bedoel je nu iets met oranje en een bal of bedoel je iets anders?
0: Nou, daar gaan we het vast ook nog even over hebben, maar meer eigenlijk de storm.
1: Ja, nou, dat was echt naar, hè?
0: Ja.
1: Ik dacht, ik werd 's nachts werd ik wakker. En toen dacht ik van, wat gebeurt hier naast nou? Wat is het voor raar licht?
0: Ja.
1: Ik weet je dat ik het gewoon eng vond.
0: Ja, het was. Maar ik denk ook dat dit compleet niet voorspeld is, zeg maar. Omdat
1: nou,
0: het kwam van beide kanten op een gegeven moment. En boven onze regio werd het één groot, nou ja, spektakel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een heel, heel griezelig gebeuren. Net alsof die bliksem, zeg maar, tussen de huizen doorging of zoiets.
0: Ja.
1: Ja, het was heel naar. En ik had er wel op gerekend dat het zou gaan onweren, want dat was ook voorspeld.
0: Zeker.
1: Maar dit, volgens mij heb ik dit nog nooit zo meegemaakt.
0: Nee, deze heftigheid, volgens mij is dat niet helemaal ingeschat.
1: Nee. Nou ja, en ook dat je dan denkt van wat gebeurt er, hè? Want ik bedoel, de wind nam toe. Het klonk gewoon echt vreselijk. En toen dacht ik, zal ik mijn bed uitgaan om te kijken buiten? Maar ja, dat vond ik dan ook weer eng.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou hier wel van.
1: Oh ja?
0: Ja, ik moet het afkloppen, maar als ik echt de hele grote wolken om me af zie komen, dat ik denk, oh, daar kan ik echt buiten staan. Dat heb ik ook echt gedaan. We hebben ook echt met het hele gezin zo ongeveer buiten in de tuin staan kijken.
1: Oh,
0: zo van, oh, wat komt eraan? Ja, op het moment dat het gevaarlijk werd natuurlijk zijn we naar binnen gegaan. Maar de wind, die trok ineens aan. En die hadden we niet zien aankomen. Dus het was echt. We zaten op een gegeven moment in de badkamer en daar hebben wij een dakraam. En dat dakraam werd gewoon opengeslagen. En ik had mijn jongste zoontje, die stond daar tegenover, zeg maar. Die kreeg allemaal tuinafval in zijn gezicht, zeg maar. Dus allemaal blaadjes, stokjes, nou, bedenk het maar.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat was wel eventjes heel spannend, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, heb jij ook schade?
1: Nou, ik heb wel. Ik moet zeggen, ik heb in 3 keer heb ik alle takken en troep opgeruimd in de tuin.
0: Ja.
1: Ten eerste was het natuurlijk heel warm.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt.
1: Maar eigenlijk waren het voornamelijk kleinere takken en nou, wat grotere bladeren. En ik had 1 wat echt grote tak die ik dan zo achter me aan moest slepen.
0: Oh ja.
1: En, maar ja, er is echt heel veel afgewaaid.
0: Ja, ik heb een mooie pyrus in de tuin staan. Nou ja, die is niet meer. Tenminste, de top is eruit.
1: Oh.
0: En ik heb een prachtig mooie treurwilg van bijna 20 meter hoog in de tuin staan. En daar is ook de top uit. Dus wat dat betreft, ja, het heeft echt wel wat gedaan bij ons ook.
1: Ja.
0: Maar ik zie het hier sowieso heel veel in de regio. Ik zie ook nog heel veel liggen. Ik zie heel veel grote takken en halve bomen staan ook. Dus ik vraag mij ook af, heb jij nou ook stormschade opgelopen? En ja, wil je daarover vertellen op de radio? Want dat kan gewoon hier. Dan kan je met ons bellen en dat is op het nummer 088 11 99 345. Oftewel 088 11 99 345. Want we zijn eigenlijk wel benieuwd naar de verhalen in deze regio.
1: Ja.
0: Dus bel ons gewoon. Hartstikke leuk. Volgens mij gaan we weer verder met een plaatje, of niet?
2: Je luistert naar Groningen 1.

0: Why Did You Do It van Stretch. Ik hoor net van onze technicus Chris Molema dat hij ook spannende taferelen heeft meegemaakt vrijdag. Was vrijdag, toch? Het voelt alweer zo lang geleden eigenlijk. Ja, met dikke bouwhekken en zo, bijna tegen de auto aan. Nou, we zijn blij dat je er bent, Chris, hoor. Het is 10:30 en tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22. Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De overheid leert nog steeds te weinig van fouten die zijn gemaakt bij het herstel van aardbevingsschade in Groningen. Dat zegt de Nationale Ombudsman na 4 onderzoeken die vandaag zijn verschenen. Volgens ombudsman Renier van Zutphen gaat er nog te veel mis bij de afhandeling van schade en het versterken van woningen. Hij is kritisch op zowel de Nationale Coördinator Groningen als het Instituut Mijnbouwschade Groningen. 2 dagen voor een belangrijk debat in de Tweede Kamer trekt Van Zutphen aan de bel. Volgens hem wachten veel Groningers al jaren op een oplossing, maar verloopt het herstel nog altijd te langzaam. De ombudsman vindt dat er snel maatregelen nodig zijn, omdat inwoners te vaak worden teleurgesteld door de manier waarop hun zaak wordt afgehandeld. Meerdere gemeenten zijn nog druk bezig met het opruimen van de schade die de storm van vrijdag op zaterdag heeft veroorzaakt. De verwachting is dat het nog enkele weken duurt voordat al het omgevallen groen en puin is opgeruimd. Inwoners wordt geadviseerd om voorlopig weg te blijven uit bossen en parken. Ook wordt afgeraden om zelf zware pakken of omgevallen bomen te verwijderen. De gemeente Oldam zet vanaf vandaag extra personeel en materieel in om de opruimwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Na 5,5 jaar heeft Jurrie Nijboer van de Partij van het Noorden afscheid genomen als wethouder van de gemeente Oldam. Na de laatste verkiezingsuitslag jongsleden maart moest hij plaatsmaken voor CDA-wethouder Tim van Bosselen. Tijdens zijn afscheid in de gemeenteraad werd hij oversteld met woorden van dank. Dat hij juist nu moet vertrekken, nu er grote projecten gaande zijn, dat steekt, zo zegt Nijboer. Zowel op de sociale agenda als op verduurzaming had hij nog graag zijn steentje willen bijdragen. Korfbalvereniging WSS in Oude Pekela kan terugkijken op een geslaagde tweede dag van het jubileumweekend ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Zaterdag stonden sportieve activiteiten, officiële festiviteiten en een feestelijke afsluiting op het programma. Leden, oudleden, vrijwilligers en andere betrokkenen kwamen samen om het jubileum te vieren. Namens de gemeente sprak wethouder Ellen van Klaveren de aanwezigen toe. Ze sprak haar waardering uit voor de belangrijke rol die WSS al tientallen jaren speelt binnen de gemeente Pekela. Ook het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond was aanwezig. En namens de bond werd een herinneringsbord overhandigd als blijvende herinnering aan het 75 jaar jubileum van de vereniging. Een bijzondere mijlpaal voor WSS. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later iets meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag.

0: CC and the Things We Do for Love.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Aanstaande woensdag staan er stakingen gepland in het openbaar vervoer. We spreken met Edwin Kuiper van het FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is de laatste stand van zaken?
2: De laatste stand van zaken is dat de acties doorgaan aanstaande woensdag. Het kabinet heeft niet bewogen, dus alle slechte plannen staan als vier overeind. Dus ja, de acties gaan door.
0: En kunt u nog even aangeven wat de mensen ervan gaan merken woensdag?
2: Nou, woensdagochtend vanaf de opkomstdienst, hè, dus vanaf het begin van de dag tot 8:00 zijn er stakingen in het OV. En dus ook in de provincie Groningen. Treinen en bussen rijden niet de hele ochtend tot 8:00. Dus mensen moeten wel rekening houden met verstoring van de dienstregeling.
0: Ja, nou heb ik begrepen dat het uitgesteld is vanwege de herexamens, klopt dat?
2: Klopt.
0: Dus omdat de herexamens zijn, hadden jullie zoiets van, nou ja, dan gaan we het in elk geval niet doen.
2: Nou ja, wij willen niet studenten treffen die examens en herexamens hebben. Dus we hebben daar wel degelijke rekening mee gehouden. Omdat wij vinden het wel belangrijk dat mensen... We willen de overlast beperken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, duidelijk. Een statement maken, maar op een goede manier. Komen er nog meer stakingen aan?
2: Ja, en er komen vanuit andere sectoren komen de stakingen. Dit is een eerste waarschuwing. Het kan zijn dat stakingen over worden genomen vanuit andere sectoren, vanuit zorg of vanuit metaal, industrie. En dat zou zomaar kunnen. Maar vanuit het OV is dit in ieder geval de eerste waarschuwingsactie. En het kan zo zijn dat de acties groter worden in de loop van het jaar. Als het kabinet nog niet omgaat.
0: Duidelijk. Ja, ik hoor dat u het heel druk heeft. In elk geval, u bent niet alleen op dit moment. Dus,
2: ik zit in de bus.
0: Ja, kijk, toch ook al in het openbaar vervoer. Helemaal goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het zien van woensdag.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dank u wel.
2: Hopen dat het kabinet luistert.
0: Zeker.
2: Ja.
1: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Patty Priest en Wild World. En daarvoor horen we Jennifer Page en Crush. Ja, het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En daarin spreken we met Agnes Schiphoff. Want er worden moestuincoaches gezocht. Hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met een Neon Trees en Animal.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Scissors Sisters. And I Don't Feel Like Dancing. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Steeds meer scholen in Noord-Nederland willen kinderen kennis laten maken met moestuinieren. Om scholen daarbij te helpen start dit najaar in Assen opnieuw de opleiding tot moestuincoach. De organisaties achter het initiatief zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen die scholen willen begeleiden bij het vergroenen van de schoolomgeving. We spreken hierover met Agnes Schiphoff. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

The New Seekers en Back Steal a Borrow. En daarvoor horen we Aha met Take On Me. Ja, we gaan naar de geschiedenis. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 22 juni 1626, precies 400 jaar geleden dus, koopt de Groningse botanicus, hovenier en apotheker Hendrik Munting een stuk grond aan de Grote Rozenstraat in Groningen, waar hij een hortus begint. Deze bijzondere plantentuin zou later in handen komen van de Rijksuniversiteit Groningen en bijna drie eeuwen blijven bestaan. In 1967 verhuisden de planten naar de nieuwe locatie van de hortus in Haren. En op 22 juni 1972 wordt de Nederlandse zanger, presentator en producer Jeroen van der Boom geboren in Nijmegen. Hij breekt door met de hit Jij bent zo. En scoort later ook succes met nummers als Eén Wereld, Betekenis en Alles min 1. Na zijn muziekcarrière is hij actief als presentator en maakt hij televisieprogramma's, waaronder Real TV en Explosief. Sinds 2008 is hij ook onderdeel van de populaire zanggroep De Toppers. We gaan luisteren naar Jeroen van der Boom met Jij bent zo.

0: Atomic Kitten met The Last Goodbye. Ja, we moeten het toch eventjes erover hebben, hoor. Want ik word alweer aangekeken. Maar we hebben natuurlijk ook het WK gehad afgelopen weekend. En dat was toch wel een heel bijzonder wedstrijd. En ja, Chris, ik vraag me toch af hoe jij hem beleefd hebt.
1: Ja, ik was aan het werk.
0: Nou, tot zover het WK van dit weekend.
1: Dus ik heb het wel meegekregen dat er gespeeld is, dat Rato ook weer gescoord is.
0: Oh, gelukkig.
1: Dat we wel gewonnen hebben, maar...
0: Jij bent er helemaal niet mee bezig, hè?
1: Nee, klopt.
0: Oké, okay, ook geen oranje vlaggetjes thuis of andere dingetjes?
1: Nee.
0: Nee. Nee, nou nee. Ja, goed, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Nee, ik heb er niet zoveel mee, dit voetbal.
0: Dus, nee, hè? Nee. Nou ja, dan houdt het ook op natuurlijk,
1: ja,
0: hè? Ik bedoel, je moet het ook niet forceren, want het heeft ook geen zin.
1: Nee.
0: Maar als je er niks mee hebt, dan is dat ook wat het is.
1: Ja.
0: Maar je bent wel blij dat ze doorgaan, toch? Of
1: ja,
0: tenminste dat ze drie puntjes gepakt hebben.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, nou, daar ben ik in elk geval blij mee.
1: Ja. Nou ja, misschien dat ik wat meer ga kijken als ze wat hoger komen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik geef het je wel even aan. Zo. Nou wordt het wel interessant.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is helemaal prima. En Greta, heb jij het gezien zaterdag?
2: Nou, ik moest natuurlijk wel eerst kijken om welke zender dat werd uitgezonden. Want ik...
0: Jongens.
2: Dus, en ik heb ook de wekker gezet, omdat ik dacht van ja, niet omdat het dan midden in de nacht was, maar meer dat ik dacht, ja, dat vergeet ik gewoon.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Maar wat was het leuk?
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, joh.
0: Oh, gelukkig, ja, Greta. Ja.
2: Wat was het leuk?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat was het zeker.
2: Ja, dus, maar ik kan me heel goed indenken wat Chris ook zegt. Naarmate het spannender wordt, hè, dat je verder komt in zo'n pool, dat je dan denkt van ja. Maar ik vond het nu ook, ze speelden leuk, er zat mooi, er zat een beetje, hoe heet het,

0: beetje gang in, een beetje, het ging vlot.
1: Ja.
0: En niet al dat gepingel met zo'n bal. Maar gewoon echt...
1: Dat gepingel hoort er ook bij, hè?
0: Ja, maar weet je, als van die rondjes gaan pingelen... dan krijg ik altijd een beetje het heen en weer.
1: Ja,
0: nee,
1: maar
0: dus
1: ja.
0: Ik vond het absoluut, als geen kenner... vond ik het een mooie wedstrijd.
1: Het was zeker een mooie wedstrijd. Ja, ik vind gewoon dat ze het goed doen. Maar dat zei ik tegen Japan ook al. En ik weet dat een gelijkspel is natuurlijk niet wat wij graag willen met elkaar. Maar dat vond ze daar ook al gewoon goed spelen. En zaterdag waren ze ook gewoon goed.
0: Ja, maar ik vind als je een goed spel hebt... en er wordt op een prettige manier het spelletje gespeeld...
1: Ja.
0: Dat is ook fijn. En dan kun je misschien niet altijd winnen. Maar als het gewoon mooi gaat, weet je, qua speltechniek en nou ja, dan is het natuurlijk ook al heel mooi.
1: Ja, nou ja, dat vind ik dus ook.
0: Meer kun je niet.
1: Nee, precies. Ik bedoel, als je op een gegeven moment eentje tegenkomt... waar je gewoon niet van wint en waar je van verliest... en dat het gewoon klaar is, nou ja, dat is dan ook wat het is natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, het beste land gaat gewoon winnen. Daar gaan we gewoon vanuit.
0: Ja.
1: Dus en of wij dat zijn, dat weet ik ook niet direct... Maar ik denk dat ze het zaterdag weer hartstikke goed gedaan hebben. En hoe fijn is het dat we 5 keer hebben mogen juichen, toch?
0: Nou, ik weet dat ik... Want ik ging natuurlijk zitten toen dat begon.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, nou, wat zal ik nog even? Zal ik nog wat drinken pakken of zo? Was er een doelpunt?
1: Ja, dat klopt. Dat ging heel snel.
0: Dat je echt denkt, in een kwartier tijd 2 doelpunten.
1: Ja, klopt.
0: Bijzonder.
1: Ja, dat is zeker bijzonder. Maar ik vind dat ook wel een beetje spannend. Want dat zijn ook de momenten dat ik denk van voorheen... was dat bij Nederland altijd zo van, oh, we staan met 2-0 voor. Nou, dan kunnen we lekker erbij gaan zitten en weet je wel. Dus dat was voorheen heel vaak zo. Dat je dan denkt van ja, dan heeft de tegenstander... die heeft ze gewoon al 3 keer ingehaald tegen de tijd dat het einde oefening is.
0: Ja.
1: Maar ze bleven lekker gefocust. Dus ze gingen gewoon door.
0: Ja,
1: dus dat vind ik wel mooi.
0: Nee, dat was echt leuk om te zien.
1: Ja, en zeker. Zweden was toch voor mijn gevoel wel een van de lastigste tegenstanders in de pool. Dus ik denk, we hebben het niet verkeerd gedaan met elkaar.
0: Nee.
1: Want dat doen we met elkaar, hè?
0: Ik ben ook benieuwd natuurlijk. Want ik las ook nog dat Tunesië, dat ze toch wel veel moeite hadden met het spel. Ja, dan zie je, ik heb me al voorbereid voor de volgende wedstrijd. Maar dan denk ik van ja, eigenlijk geeft dat wel kansen.
1: Ja, maar ik denk ook wel, we moeten bij Tunesië niet gelijk denken van... oh, Tunesië, die hebben we wel. Want ook dat zijn gevaren. We moeten gewoon er net zo ingaan als dat we richting Zweden gingen. Van oké, dit wordt weer een hele lastige. We moeten er gewoon weer staan.
0: Oké, Lin, goed.
1: Ja, dat vind ik heel... Daar was Nederland altijd heel goed in. Ja, toch?
0: Ja.
1: Alleen, ja, ga je het ook kijken dan? Want het is wel een tijd, 1 uur 's nachts. Ja, nee, dus dan denk ik, hè.
0: Ja, maar ik kan ook niet naar de uitslag kijken...
1: En dan later terugkijken.
0: Gewoon terugkijken.
1: Ja, dat vind ik helemaal niks. Dat zou ik niet zo snel doen.
0: Nee?
1: Nee, joh. Nee. Nee. Maar goed, ieder zijn eigen, hè. Ik bedoel, maar ik ga er ook geen wekker voor zetten. Want dan zit ik hier vrijdag ook niet heel, heel vrolijk.
0: Nou ja, we wachten af.
1: We wachten af.
0: Ja.
1: Laten we dat vooral doen. We staan er in elk geval goed voor. Beter dan dat we in het begin misschien wel dachten. Dus dat is al een hele fijne. Ja, het is gewoon al 11:30. Dus kijk even naar Greta. Volgens mij kunnen we gewoon naar dat Groningen 1 nieuws en weer.

dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dan kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Dat is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de dodemanskoord en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

Chicago en You're the Inspiration. En daarvoor hoorden we Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. Ja, we spreken straks met Agnes Schiphoff. Want er worden namelijk moestuincoaches gezocht. Dat gaan we dus straks allemaal horen. We gaan eerst nog even verder met The Bangles en Walk Like an Egyptian.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Steeds meer scholen in Noord-Nederland willen aan de slag met moestuinieren. Maar daarvoor zijn enthousiaste begeleiders nodig. We spreken met Agnes Schiphoff. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat maakt een moestuin nu zo leuk?
2: Ja, het is natuurlijk heerlijk om lekker naar buiten te gaan. Om lekker met je handen in de aarde te zitten. Maar wat ook heel erg mooi is aan een moestuin is dat je... ja, eigenlijk ziet hoe een plantje of een zaadje groeit tot een plant. En dat daar dan vruchten aankomen die je kan eten. Dus het is gewoon een heel mooi proces om mee bezig te zijn.
1: Hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen?
2: Eigenlijk via mijn werk. Ik werk bij IVN Natuureducatie. En daar zijn we betrokken bij een programma Jong Leren Eten. Waar we eigenlijk proberen om voedseleducatie meer onder de aandacht te brengen. En dus moestuinieren is een van de onderwerpen waar we ons mee bezighouden.
1: Ja, en waarom is er op dit moment zoveel behoefte aan nieuwe moestuincoaches in de noordelijke provincies?
2: We merken dat veel scholen graag aan de slag willen en dat ze graag de hulp willen van de moestuincoaches. En we hebben al een heel aantal opgeleid, maar toch merken dat we niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. Dus hoe meer mensen erbij komen, hoe meer scholen we ook kunnen ondersteunen.
1: Ja, en wat doet een moestuincoach precies?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die kan verschillende dingen doen. Dus die kan bijvoorbeeld lesgeven op school in de moestuin. Maar die kan bijvoorbeeld ook scholen helpen om een plan te maken van hoe kan ik nou gaan moestuineren op mijn school, wat is daarvoor nodig, hoe kan ik dan lessen daarover geven. Dus het hangt een beetje af van de vraag ook van de school.
1: En hoe word je een moestuincoach?
2: Wij bieden een opleiding aan tot moestuincoach. Die start in het najaar. En dan kan je dus in 4 dagen leren eigenlijk van ja, hoe kan je nou met kinderen aan de slag met moestuineren. Zodat je eigenlijk de tools hebt om aan de slag te gaan op een school of op een kinderopvang zou ook kunnen.
1: En moet je dan ook al ervaring hebben met tuinieren?
2: Ja, dat is wel fijn als je wel wat ervaring hebt met tuinieren en daar al wel iets over weet. Want de opleiding gaat wel heel specifiek over hoe kan ik dan ook die kennis omzetten naar werken met kinderen.
1: Ja, want het gaat ook echt om dat je het moet leren coachen ook, denk ik, of niet?
2: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een deel van het moestuineren. En dan het ook samen met kinderen doen is ook een stukje logistiek wel. Van ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe neem je ze echt mee in het hele verhaal van wat er op de moestuin gebeurt? En hoe zorg je ook dat bijvoorbeeld een klas van 30 kinderen allemaal iets kunnen doen op de moestuin? Dus dat is eigenlijk wat je leert tijdens zo'n opleiding.
1: En hoe lang duurt zo'n opleiding?
2: Het zijn 4 dagen. Op vrijdagen, even kijken hoor, dat is dan 2 keer in september en 1 keer in oktober en in november. En het is eigenlijk vooral heel veel theorie, maar ook wel gelijk kleine praktische opdrachten doen. Je krijgt ook wat thuisopdrachten en ook op zoek naar een school waar je zelf een korte gastles wil komen geven. Zodat we ook met elkaar kunnen evalueren hoe zoiets gaat en wat tips geven.
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Zeker kan dat. Ja, dat kan op de website van IVN en van Jong Leren Eten. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de opleiding. En daar kan je ook aanmelden.
1: Nou, hartstikke fijn om te weten. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het zien. Dankjewel.
2: Oké, bedankt.

The Night You Murdered Love van ABC. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs het kanaal in Weerdingemond. En we gaan het hebben over de vierde editie van de inspiratieroute Voedseltuinen. Ja, Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot woensdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan.

0: dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers op relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
11: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Groningen wil zich profileren als internationale stad. Maar volgens Menno van der Veen van de werkgroep Spoor in Friesland hoort daar ook een toekomstbestendige spoorinfrastructuur bij. We spreken met Menno van der Veen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat doet de werkgroep Spoor in Friesland?
2: Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige spoorverbinding in Noord-Nederland. We volgen de ontwikkelingen rond spoorprojecten, brengen naar het Friesen uit, gevraagd en ongevraagd. En we vragen aandacht voor investeringen die het treinverkeer sneller, betrouwbaarder en duurzamer maken.
1: Nou, dat is een duidelijk verhaal.
2: Ja.
1: Dat is hartstikke mooi. En waarom vindt u dat de huidige plannen voor de, ja, ik noem het de Woendenlijn, zeg ik dat dan goed?
2: Ja, klopt.
1: Waarom gaan die niet ver genoeg?
2: De huidige plannen verbeteren de tussen Groningen en Bremen het een en ander, maar benutten niet alle mogelijkheden voor de toekomst. En zonder elektrificatie blijft het moeilijk om een directe, snelle en efficiënte internationale spoorverbinding aan te bieden. En als je een internationale spoorcorridor wilt creëren, dan zou je er ook de juiste infrastructuur voor moeten aanleggen.
1: Ja, want wat levert het op dan als je het volledig elektrificeert?
2: Dit zal zorgen voor een goede betrouwbare dienstenregeling tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. En het maakt de directe treindienst eenvoudiger en verlaagt de exploitatiekosten op lange termijn. En het versterkt de economische samenwerking tussen Groningen en Bremen en onderliggende regio's.
1: En u noemt ook de lijnen naar Leeuwarden en Harlingenhaven. Waarom zijn die volgens u zo belangrijk?
2: Ja, de Woendenlijn staat niet op zichzelf natuurlijk. Reizigers uit Friesland kunnen hier ook van mee profiteren. En als je een beetje een goede verbinding hebt richting Harlingen, dan is het ook aantrekkelijker voor de mensen op de eilanden, maar ook voor de toeristen die richting de eilanden gaan.
1: Ja, en hoe zit dat met de economische kansen?
2: Nou ja, dat trekt meer toerisme aan. Hè. Dus het is goed voor de eilanden om meer toeristen te ontvangen natuurlijk.
1: Ja, op die manier. En dat gaat alleen beter met elektrificatie, zeg maar.
2: Ja, omdat ze dan sneller op hun bestemming zijn. En ze kunnen comfortabeler reizen, want die treinen zijn meestal een stuk comfortabeler als wat een uur rondrijdt.
1: En waarom gaat dat niet? Waarom gaat dat niet gebeuren? Heeft dat met kosten te maken?
2: Momenteel lopen ze tegen de kosten aan. Ze kiezen dus voor partiële bovenleiding. Dus gedeeltelijke bovenleiding hier en daar. Een stukje bovenleiding. Voor het optrekken richting de stations. Vanaf de station, sorry. En is het niet volledig geëlektrificeerd en dan gaan ze op accu verder. En dat biedt niet veel mogelijkheden ten opzichte van de elektrificatie.
1: Volgens mij is het duidelijk wat er moet gebeuren, of niet?
2: Ja.
1: Ja, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, is goed.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dan kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Dat is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni... een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de dodemanskoord en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande woensdag staan er stakingen gepland in het openbaar vervoer. We spreken met Edwin Kuiper van het FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is de laatste stand van zaken?
2: De laatste stand van zaken is dat de acties doorgaan aanstaande woensdag. Het kabinet heeft niet bewogen, dus alle slechte plannen staan als vier overeind. Dus ja, de acties gaan door.
1: En kunt u nog even aangeven wat de mensen ervan gaan merken woensdag?
2: Nou, woensdagochtend vanaf de opkomstdienst, hè, dus vanaf begin van de dag tot 8 uur 's ochtends zijn er stakingen in het OV. En dus ook in de provincie Groningen. Treinen en bussen rijden niet de hele ochtend tot 8 uur. Dus ja, mensen moeten wel rekening houden met verstoring van de dienstregeling.
1: Ja, nou heb ik begrepen dat het uitgesteld is vanwege de herexamens, klopt dat?
2: Klopt.
1: Dus omdat de herexamens zijn, hadden jullie zoiets van, nou ja, dan gaan we het in elk geval niet doen?
2: Nou ja, wij willen niet studenten treffen die examens en herexamens hebben. Dus we hebben daar wel degelijk rekening mee gehouden. Omdat wij vinden het wel belangrijk dat mensen, we willen de overlast beperken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, duidelijk. Een statement maken, maar wel op een goede manier. Komen er nog meer stakingen aan?
2: Ja, en er komen vanuit andere sectoren komen de stakingen. Dit is een eerste waarschuwing. Het kan zijn dat er stakingen over worden genomen vanuit andere sectoren, vanuit zorg of vanuit metaal, industrie. En dat zou zomaar kunnen. Maar vanuit het OV is dit in ieder geval de eerste waarschuwingsactie. En het kan zo zijn dat de acties groter worden in de loop van het jaar. Als het kabinet nog niet omgaat.
1: Duidelijk. Ja, ik hoor dat u het heel druk heeft. In elk geval, u bent niet alleen op dit moment. Dus,
2: ik zit in de bus.
1: Ja, ja, kijk, toch ook al in het openbaar vervoer.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, helemaal goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het zien van woensdag.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dank u wel.
2: Hopen dat het kabinet luistert.
1: Zeker.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Steeds meer scholen in Noord-Nederland willen aan de slag met moestuinieren. Maar daarvoor zijn enthousiaste begeleiders nodig. We spreken met Agnes Schiphoff. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat maakt een moestuin nu zo leuk?
2: Ja, het is natuurlijk heerlijk om lekker naar buiten te gaan. Om lekker met je handen in de aarde te zitten. Maar wat ook heel erg mooi is aan een moestuin is dat je... eigenlijk ziet hoe een plantje of een zaadje groeit tot een plant. En dat daar dan vruchten aankomen die je kan eten. Dus het is gewoon een heel mooi proces om mee bezig te zijn.
1: Hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen?
2: Eigenlijk via mijn werk. Ik werk bij IVN Natuureducatie. En daar zijn we betrokken bij een programma Jong Leren Eten. Waar we eigenlijk proberen om voedseleducatie meer onder de aandacht te brengen. En dus moestuinieren is een van de onderwerpen waar we ons mee bezighouden.
1: Ja, en waarom is er op dit moment zoveel behoefte aan nieuwe moestuincoaches in de noordelijke provincies?
2: We merken dat veel scholen graag aan de slag willen en dat ze graag de hulp willen van de moestuincoaches. En we hebben al een heel aantal opgeleid, maar toch merken we dat we niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. Dus hoe meer mensen erbij komen, hoe meer scholen we ook kunnen ondersteunen.
1: Ja, en wat doet een moestuincoach precies?
2: Dat is een goede vraag. Die kan verschillende dingen doen. Dus die kan bijvoorbeeld lesgeven op school in de moestuin. Maar die kan bijvoorbeeld ook scholen helpen om een plan te maken van hoe kan ik nou gaan moestuineren op mijn school, wat is daarvoor nodig, hoe kan ik dan lessen daarover geven. Het hangt een beetje af van de vraag ook van de school.
1: En hoe word je een moestuincoach?
2: Wij bieden een opleiding aan tot moestuincoach. Die start in het najaar. En dan kan je dus in 4 dagen leren eigenlijk van hoe kan je nou met kinderen aan de slag met moestuineren. Zodat je eigenlijk de tools hebt om aan de slag te gaan op een school of op een kinderopvang zou ook kunnen.
1: En moet je dan ook al ervaring hebben met tuinieren?
2: Ja, dat is wel fijn als je wel wat ervaring hebt met tuinieren en daar al wel iets over weet. Want de opleiding gaat wel heel specifiek over hoe kan ik dan ook die kennis omzetten naar werken met kinderen.
1: Ja, want het gaat ook echt om dat je het moet leren coachen ook, denk ik, of niet?
2: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een deel van het moestuineren. En dan het ook samen met kinderen doen is ook een stukje logistiek wel. Van hoe pak je dat dan aan? Hoe neem je ze echt mee in het hele verhaal van wat er op de moestuin gebeurt? En hoe zorg je ook dat bijvoorbeeld een klas van 30 kinderen allemaal iets kunnen doen op de moestuin? Dus dat is eigenlijk wat je leert tijdens zo'n opleiding.
1: En hoe lang duurt zo'n opleiding?
2: Het zijn 4 dagen. Op vrijdagen, even kijken hoor, dat is dan 2 keer in september en 1 keer in oktober en in november. En het is eigenlijk vooral heel veel theorie, maar ook wel gelijk kleine praktische opdrachten doen. Je krijgt ook wat thuisopdrachten en ook op zoek naar een school waar je zelf een korte gastles wil komen geven. Zodat we ook met elkaar kunnen evalueren hoe zoiets gaat en wat tips geven.
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Zeker kan dat. Ja, dat kan op de website van IVN en van Jong Leren Eten. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de opleiding. En daar kan je ook aanmelden.
1: Nou, hartstikke fijn om te weten. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het zien. Dankjewel.
2: Oké, bedankt.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korter les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: '80s en '90s.

Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dat kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Dat is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de dodemanskoord en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. Real nervous, somebody show him.
1: Parlementsverkiezingen, nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dat kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Het is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de dodemanskoord en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers op relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dat kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Het is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de

dodeman scoort en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

0: is nu 5 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Fudrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Fudrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen maar sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

is Groningen 1 met het nieuws van maandag 22 juni. Groningen maakt een goede kans om uit te groeien tot de derde ICT-stad van Nederland. Dat kan de regio de komende jaren veel extra werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd is er ook een zorgelijke ontwikkeling. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de ICT. Bij de Hanze hebben zich voor komend studiejaar ongeveer 130 studenten aangemeld voor de ICT-studie. Vorig jaar waren dat er nog 150. Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is het aantal aanmeldingen gedaald. Daar hebben zich voor het nieuwe studiejaar zo'n 10% minder studenten ingeschreven. De afname is niet alleen in Groningen zichtbaar, maar in heel Europa neemt de belangstelling voor ICT-opleidingen af. Het is opvallend, omdat het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende jaren juist met zo'n 20.000 zal groeien. Vakbonden FNV en CNV organiseren op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen aanstaande woensdag pas om 8 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt. Met de actie protesteren werknemers tegen de plannen rond sociale zekerheid. Volgens de vakbonden breekt het kabinet afspraken over de AOW. Er wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Tijdens een controle op het Oldambtmeer zijn het afgelopen weekend meerdere boetes uitgedeeld. De politie Oldambt heeft met betrekking tot de veiligheid toezicht gehouden op het Oldambtmeer. Tijdens deze dagen zijn er bekeuringen uitgeschreven voor onder meer geen vaarbewijs, geen registratienummer, geen deugdelijke bevestiging van de dodemanskoord en geen reddingsvesten. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze zomer tijdelijk niet terecht bij de reguliere spreekuur van de politie in het politiebureau. Dat laat de gemeente Pekela weten. Van 4 juli tot en met 30 augustus worden er geen spreekuren gehouden op het bureau in Pekela. Wie de politie wil spreken, kan wel een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900 8844. In overleg wordt dan gekeken op welke locatie de afspraak kan plaatsvinden. Als iemand niet naar een politiebureau kan komen, zoekt de politie samen naar een passende oplossing. Bij spoed blijft natuurlijk gelden, bel 112. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het is ook vandaag een mooie zonnige dag met eerst een paar kleine stapelwolken en later meer sluierbewolking. Met een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 24 tot 26 graden. De lucht is door die noordoostenwind ook wat droger, dus het is een aangename zomerdag. Morgen is het de meeste tijd zonnig, maar de komende nacht is er meer bewolking. Voor de temperatuur maakt dat niet zoveel uit. De komende nacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar een maximum van 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Westerbol.
1: Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

huis nog schouw was lange en de snijjoog mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi

0: Fortnite mooi, nog runniger.
1: Een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal. Het beste moord

verschrikkelijk lang zo mee me koop. Als nou een vent van 16 met lof naar stad zou gaan, dan hadden wel de kool voor de vief

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: zon schijnt voor iedereen.
1: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

schijnsel, het kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn, met een blik, een gebaar, met een arm om je heen, van hand uit je haar.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada, dus een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.
4: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: nieuws van 11 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Eerst was er veen en alles onbegon boer. Het land was jompig en geen mens deed kon er wonen. Toen kwam de tijd

0: nieuws van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweer en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Je luistert naar RTV Go.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi.